0: fietspad in twee rijrichtingen, los van de rijbaan voor auto's. De werken zullen een half jaar duren. Op de expressweg in Wilsbeke is dinsdagochtend een zwaar ongeval gebeurd, waarbij een vrouw van 51 uit Ooijem levensgevaarlijk gewond raakte. De vrouw wou met haar elektrische fiets de weg oversteken. Wellicht door de laagstaande zon zag ze de bestelwagen niet. De chauffeur probeerde haar nog te ontwijken, maar kon de klap niet vermijden. Hij legde een negatieve ademtest af. Bij werken langs de feestenwegen in Tielt is dinsdag voormiddag een gaslek ontstaan. Een graafmachine had per ongeluk de middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. 10 woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. En is er een oplossing tegen blauwalgen? In Brugge denkt men toch die gevonden te hebben. Zo blijft de Sint-Pietersplas in Brugge voorlopig nog gespaard van blauwalgen. Uitbaters strooien er al jaren kokolietenkrijt in. Dat is een natuurlijke kalksoort met dode fossieltjes die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Maar een volledige waterdichte oplossing is het niet. Voor een groter wateroppervlak met doorstroming, zoals de Brugse Rijen, is dit geen oplossing. En tot zover het regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: De brandweer krijgt de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg steeds beter onder controle, dat melden de hulpdiensten. Al zeker 100 hectare bos is door het vuur verwoest, maar de bluswerken zijn nog lang niet voorbij. Er is grote onduidelijkheid over de opvang van de 4 kinderen na het familiedrama in Brugge. 2 van hen ontdekten gisteren de lichamen van hun ouders in de slaapkamer. De kinderen worden momenteel tijdelijk opgevangen in het ziekenhuis. Het is nog steeds niet bekend hoe beide ouders precies om het leven zijn gekomen. Een absoluut hitterecord in Oostenrijk. In de hoofdstad Wenen werd gisteren een temperatuur van 40,8 graden gemeten. En dat is de hoogste temperatuur ooit in de stad. Het vorige record van 40,5 graden dateerde uit augustus 2013. In Italië is het lichaam teruggevonden van de echtgenoot van een minister. De man raakte eind juni vermist tijdens een boottocht toen hij ging zwemmen in een meer. De minister maakte het nieuws zelf bekend op social media. Het slachtoffer werd vermoedelijk onwel. In Guatemala geldt code rood vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. De Fuego-vulkaan, de actiefste van Centraal-Amerika, spuwt sinds een paar dagen lava en enorme aswolken uit. Een 100-tal omwonenden is intussen al geëvacueerd. In Italië heeft een vrouw een miljoenenprijs gewonnen nadat ze haar winnende lottoticket per ongeluk in de vuilnisbak had gegooid. Met de hulp van enkele vuilnismannen kon het ticket na een zoektocht van ruim 1 dag tussen het afval alsnog gerecupereerd worden. Radio Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Mandelbrug tussen Sint-Baasvijven en Wakken sluit eind augustus voor het verkeer. De aannemer start op 7 september met de renovatiewerken die al meer dan een jaar op zich laten wachten. De brug ging eerder al eens dicht, maar de werken werden toen uitgesteld. De Mandelbrug wordt breder gemaakt en krijgt een hangend fietspad in twee rijrichtingen, los van de rijbaan voor auto's. De werken zullen een half jaar duren. Op de expressweg in Wilsbeke is dinsdagochtend een zwaar ongeval gebeurd, waarbij een vrouw van 51 uit Ooijem levensgevaarlijk gewond raakte. De vrouw wou met haar elektrische fiets de weg oversteken. Wellicht door de laagstaande zon zag ze de bestelwagen niet. De chauffeur probeerde haar nog te ontwijken, maar kon de klap niet vermijden. Hij legde een negatieve ademtest af. Bij werken langs de Feestenwegen in Tielt is dinsdag voormiddag een gaslek ontstaan. Een graafmachine had per ongeluk de middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. 10 woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. En is er een oplossing tegen blauwalgen? In Brugge denkt men toch die gevonden te hebben. Zo blijft de Sint-Pietersplas in Brugge voorlopig nog gespaard van blauwalgen. Uitbaters strooien er al jaren kokolietenkrijt in. Dat is een natuurlijke kalksoort met dode fossieltjes die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Maar een volledige waterdichte oplossing is het niet. Voor een groter wateroppervlak met doorstroming, zoals de Brugse Rijen, is dit geen oplossing. En tot zover het regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: De brandweer krijgt de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg steeds beter onder controle, dat melden de hulpdiensten. Al zeker 100 hectare bos is door het vuur verwoest, maar de bluswerken zijn nog lang niet voorbij. Er is grote onduidelijkheid over de opvang van de 4 kinderen na het familiedrama in Brugge. 2 van hen ontdekten gisteren de lichamen van hun ouders in de slaapkamer. De kinderen worden momenteel tijdelijk opgevangen in het ziekenhuis. Het is nog steeds niet bekend hoe beide ouders precies om het leven zijn gekomen. Een absoluut hitterecord in Oostenrijk. In de hoofdstad Wenen werd gisteren een temperatuur van 40,8 graden gemeten. En dat is de hoogste temperatuur ooit in de stad. Het vorige record van 40,5 graden dateerde uit augustus 2013. In Italië is het lichaam teruggevonden van de echtgenoot van een minister. De man raakte eind juni vermist tijdens een boottocht toen hij ging zwemmen in een meer. De minister maakte het nieuws zelf bekend op social media. Het slachtoffer werd vermoedelijk onwel. In Guatemala geldt code rood vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. De Fuego-vulkaan, de actiefste van Centraal-Amerika, spuwt sinds een paar dagen lava en enorme aswolken uit. Een 100-tal omwonenden is intussen al geëvacueerd. In Italië heeft een vrouw een miljoenenprijs gewonnen nadat ze haar winnende lottoticket per ongeluk in de vuilnisbak had gegooid. Met de hulp van enkele vuilnismannen kon het ticket na een zoektocht van ruim 1 dag tussen het afval alsnog gerecupereerd worden. Radio Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.
0: De nacht van Oost-West.

0: Tijd voor jouw dagelijkse korte portie geschiedenis. Naar goede gewoonte reizen we op dit uur met de teletijdmachine in maximaal 4 minuten in de geschiedenis van de journaals en de kranten van de dag. Vandaag, in 2019, verongelukt in de Ronde van Polen de jonge wielrenner Bjorg Lambrecht. Tijdens de derde etappe kwam hij zwaar ten val tegen een betonnen duiker. Hij stierf als gevolg van een gescheurde lever. Ook in de Ronde van Polen, dag op dag een jaar later, in 2020, raakte Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen zwaar gewond tijdens de eindsprint van de eerste rit. Het was landgenoot Dylan Groenewegen die Fabio Jakobsen het dranghek inreed. Jakobsen werd zwaar gewond, onder meer een hersenkneuzing, scheurtjes in de schedel, neus en gehemelte gebroken, 10 tanden uit, een stuk boven- en onderkaak weg, gebroken duim en schouder en longen gekneusd. Dagenlang zweefde hij tussen leven en dood. Jakobsen had 8 maanden nodig om te herstellen. Groenewegen kreeg een schorsing van 9 maanden. Vandaag 5 jaar geleden, in 2021, volgde Nafitiam zichzelf op als Olympisch kampioen in de zevenkamp. In 2024 deed ze dat nog een derde keer. In 2016 deed ze dat al een eerste keer. In 2017 en 2022 werd ze wereldkampioen en in 2018, 22 en 24 Europees kampioen. In 1984 werd voor het eerst een marathon voor vrouwen gelopen tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles. De Amerikaanse Joan Benoit won met een ruime voorsprong deze eerste vrouwenmarathon. Ze liep de marathon in 2 uur, 24 minuten en 52 seconden. Op 5 augustus 1962 stapt Marilyn Monroe uit het leven. De Amerikaanse actrice was het sekssymbool van de jaren 50. Norma Jean, want zo heette ze eigenlijk, werd wereldberoemd in de film The Seven Year Itch met het beroemde shot van de opwaaiende jurk. Toen ze ernstiger werk wou brengen, volgde ze acteerlessen en trouwde ze met toneelschrijver Arthur Miller. Dat was dan haar derde en ook laatste huwelijk. Intussen raakte ze verslaafd aan alcohol en medicijnen, waardoor er een einde kwam aan haar relatie met Arthur Miller. Van Marilyn Monroe onthouden we ook deze wijze uitspraak naar alle meisjes en vrouwen. No girl should ever forget that she doesn't need anyone who doesn't need her. Marilyn Monroe werd 36. Vandaag in 1862 overlijdt in Pittem Felix de Mulenaren. Hij was eerste minister toen Leopold I de eed aflegde als eerste koning van ons land. De Pittemnaar was lid van het Nationaal Congres, dat de grondwet opstelde en besliste over een staatsvorm voor ons land. Hij behoorde tot de delegatie die in Londen aan de Brit Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha vroeg om de eerste koning van ons land te worden. De Duitse filosoof Friedrich Engels overlijdt op 5 augustus 1895... Samen met Karl Marx was hij de stichter van de marxistische theorie over de arbeidersklasse. Hij was de mede-auteur van het Communistisch Manifest. Na het overlijden van Karl Marx bewerkte hij het tweede en het derde deel van de publicatie Das Kapital en schreef hij zelf het laatste deel. 6 augustus 1945 staat in alle geschiedenisboeken als de dag waarop Amerika een atoombom dropt op Hiroshima. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 6 augustus hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West. Radio Oost-West.
2: Je zegt...

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Mandelbrug tussen Sint-Baasvijven en Wakken sluit eind augustus voor het verkeer. De aannemer start op 7 september met de renovatiewerken die al meer dan een jaar op zich laten wachten. De brug ging eerder al eens dicht, maar de werken werden toen uitgesteld. De Mandelbrug wordt breder gemaakt en krijgt een hangend fietspad in twee rijrichtingen, los van de rijbaan voor auto's. De werken zullen een half jaar duren. Op de expressweg in Wilsbeke is dinsdagochtend een zwaar ongeval gebeurd, waarbij een vrouw van 51 uit Ooijem levensgevaarlijk gewond raakte. De vrouw wou met haar elektrische fiets de weg oversteken. Wellicht door de laagstaande zon zag ze de bestelwagen niet. De chauffeur probeerde haar nog te ontwijken, maar kon de klap niet vermijden. Hij legde een negatieve ademtest af. Bij werken langs de Feestenwegel in Tielt is dinsdag voormiddag een gaslek ontstaan. Een graafmachine had per ongeluk de middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. 10 woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. En is er een oplossing tegen blauwalgen? In Brugge denkt men toch die gevonden te hebben. Zo blijft de Sint-Pietersplas in Brugge voorlopig nog gespaard van blauwalgen. Uitbaters strooien er al jaren kokolietenkrijt in. Dat is een natuurlijke kalksoort met dode fossieltjes die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Maar een volledige waterdichte oplossing is het niet. Voor een groter wateroppervlak met doorstroming, zoals de Brugse Rijen, is dit geen oplossing. En tot zover het regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.
0: De nacht van Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: De brandweer krijgt de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg steeds beter onder controle, dat melden de hulpdiensten. Al zeker 100 hectare bos is door het vuur verwoest, maar de bluswerken zijn nog lang niet voorbij. Er is grote onduidelijkheid over de opvang van de 4 kinderen na het familiedrama in Brugge. 2 van hen ontdekten gisteren de lichamen van hun ouders in de slaapkamer. De kinderen worden momenteel tijdelijk opgevangen in het ziekenhuis. Het is nog steeds niet bekend hoe beide ouders precies om het leven zijn gekomen. Een absoluut hitterecord in Oostenrijk, in de hoofdstad Wenen, werd gisteren een temperatuur van 40,8 graden gemeten. En dat is de hoogste temperatuur ooit in de stad. Het vorige record van 40,5 graden dateerde uit augustus 2013. In Italië is het lichaam teruggevonden van de echtgenoot van een minister. De man raakte eind juni vermist tijdens een boottocht toen hij ging zwemmen in een meer. De minister maakte het nieuws zelf bekend op social media. Het slachtoffer werd vermoedelijk onwel. In Guatemala geldt code rood vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. De Fuego-vulkaan, de actiefste van Centraal-Amerika, spuwt sinds een paar dagen lava en enorme aswolken uit. Een 100-tal omwonenden is intussen al geëvacueerd. In Italië heeft een vrouw een miljoenenprijs gewonnen nadat ze haar winnende lottoticket per ongeluk in de vuilnisbak had gegooid. Met de hulp van enkele vuilnismannen kon het ticket na een zoektocht van ruim 1 dag tussen het afval alsnog gerecupereerd worden.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
2: Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.
3: Radio Oost-West.
4: De wakkere wekker.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: De brandweer krijgt de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg steeds beter onder controle, dat melden de hulpdiensten. Al zeker 100 hectare bos is door het vuur verwoest, maar de bluswerken zijn nog lang niet voorbij. Er is grote onduidelijkheid over de opvang van de vier kinderen na het familiedrama in Brugge. Twee van hen ontdekten gisteren de lichamen van hun ouders in de slaapkamer. De kinderen worden momenteel tijdelijk opgevangen in het ziekenhuis. Het is nog steeds niet bekend hoe beide ouders precies om het leven zijn gekomen. Een absoluut hitterecord in Oostenrijk, in de hoofdstad Wenen, werd gisteren een temperatuur van 40,8 graden gemeten. En dat is de hoogste temperatuur ooit in de stad. Het vorige record van 40,5 graden dateerde uit augustus 2013. In Italië is het lichaam teruggevonden van de echtgenoot van een minister. De man raakte eind juni vermist tijdens een boottocht toen hij ging zwemmen in een meer. De minister maakte het nieuws zelf bekend op social media. Het slachtoffer werd vermoedelijk onwel. In Guatemala geldt code rood vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. De Fuego-vulkaan, de actiefste van Centraal-Amerika, spuwt sinds een paar dagen lava en enorme aswolken uit. Een honderdtal omwonenden is intussen al geëvacueerd. In Italië heeft een vrouw een miljoenenprijs gewonnen nadat ze haar winnende lottoticket per ongeluk in de vuilnisbak had gegooid. Met de hulp van enkele vuilnismannen kon het ticket na een zoektocht van ruim één dag tussen het afval alsnog gerecupereerd worden.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
2: Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.
3: De wakkere wekker.
1: Goedemorgen.
4: Ook goedemorgen.
1: Radio.

0: Martini's. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotines. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotines.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Ik luister regionaal.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 8 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionieuws op Radio Oost-West. De Mandelbrug tussen Sint-Baasvijven en Wakken sluit eind augustus voor het verkeer. De aannemer start op 7 september met de renovatiewerken die al meer dan een jaar op zich laten wachten. De brug ging eerder al eens dicht, maar de werken werden toen uitgesteld. De Mandelbrug wordt breder gemaakt en krijgt een hangend fietspad in twee rijrichtingen, los van de rijbaan voor auto's. De werken zullen een half jaar duren. Op de expressweg in Wilsbeke is dinsdagochtend een zwaar ongeval gebeurd, waarbij een vrouw van 51 uit Ooijem levensgevaarlijk gewond raakte. De vrouw wou met haar elektrische fiets de weg oversteken. Wellicht door de laagstaande zon zag ze de bestelwagen niet. De chauffeur probeerde haar nog te ontwijken, maar kon de klap niet vermijden. Hij legde een negatieve ademtest af. Bij werken langs de Feestenwegen in Tielt is dinsdag voormiddag een gaslek ontstaan. Een graafmachine had per ongeluk de middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. 10 woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. En is er een oplossing tegen blauwalgen? In Brugge denkt men toch die gevonden te hebben. Zo blijft de Sint-Pietersplas in Brugge voorlopig nog gespaard van blauwalgen. Uitbaters strooien er al jaren coccolietenkrijt in. Dat is een natuurlijke kalksoort met dode fossieltjes die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Maar een volledige waterdichte oplossing is het niet. Voor een groter wateroppervlak met doorstroming, zoals de Brugse Rijen, is dit geen oplossing. En tot zover het regionieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.

0: heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio Oost-West.
1: I give you ice cream cones and telephones and surfboards and sun.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 17 77 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 17 77 20.

0: grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be. Gewoon gezellig, Radio
1: Oost-West. Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Mandelbrug tussen Sint-Baasvijven en Wakken sluit eind augustus voor het verkeer. De aannemer start op 7 september met de renovatiewerken die al meer dan een jaar op zich laten wachten. De brug ging eerder al eens dicht, maar de werken werden toen uitgesteld. De Mandelbrug wordt breder gemaakt en krijgt een hangend fietspad in twee rijrichtingen, los van de rijbaan voor auto's. De werken zullen een half jaar duren. Op de expressweg in Wilsbeke is dinsdagochtend een zwaar ongeval gebeurd, waarbij een vrouw van 51 uit Oijem levensgevaarlijk gewond raakte. De vrouw wou met haar elektrische fiets de weg oversteken. Wellicht door de laagstaande zon zag ze de bestelwagen niet. De chauffeur probeerde haar nog te ontwijken, maar kon de klap niet vermijden. Hij legde een negatieve ademtest af. Bij werken langs de Feestenwegen in Tielt is dinsdag voormiddag een gaslek ontstaan. Een graafmachine had per ongeluk de middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. 10 woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. En is er een oplossing tegen blauwalgen? In Brugge denkt men toch die gevonden te hebben. Zo blijft de Sint-Pietersplas in Brugge voorlopig nog gespaard van blauwalgen. Uitbaters strooien er al jaren kokolietenkrijt in. Dat is een natuurlijke kalksoort met dode fossieltjes die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Maar een volledige waterdichte oplossing is het niet. Voor een groter wateroppervlak met doorstroming, zoals de Brugse Rijen, is dit geen oplossing. En tot zover het regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.
4: Goedemorgen.

0: zonnigste muziek.
1: Radio Oost-West.
0: Een hele dag lang.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
1: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Supermarktketen Aldi stopt al na amper enkele maanden met het onleesbaar maken van zijn promoprijzen. Aldi besloot in mei om de prijzen van promoties geheim te houden tot de dag voor de actie begon, zodat concurrenten minder inkijk kregen. Maar Aldi komt er nu op terug na felle kritiek van klanten die meer transparantie eisten en die gewoon wilden weten wat het kost. In de derde voorronde van de Champions League heeft voetbalclub Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. Trainer David Huber blikte al bij al tevreden terug op de wedstrijd. De beslissende terugmatch in Noorwegen wordt volgende week gespeeld. In het tennis heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de derde ronde van het ATP-toernooi in het Canadese Montreal. Onze 18-jarige landgenoot hoefde daarvoor zelfs niet in actie te komen, omdat zijn Spaanse tegenstander Jami Muñar forfait gaf. Blok neemt het in de volgende ronde op tegen een Tsjechische tegenstander. Radio SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van miljardair Elon Musk, heeft bij zijn eerste resultaten sinds de beursgang in juni fors meer omzet geboekt. Ook het aantal Starlink-abonnementshouders is opnieuw gestegen. Onder de streep kleuren de cijfers wel nog steeds rood. Maar het is allemaal geen probleem, aldus Elon Musk nog. Vandaag trekken wolken en wat lichte regen over het land met maxima tot 27 graden. Na de middag krijgen we bijna overal de zon te zien. De dagen hierna blijft het droog en zonnig en de temperatuur valt terug naar zo'n aangename 24 graden.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 stand

0: Finis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinis.be.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
0: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Mandelbrug tussen Sint-Baasvijven en Wakken sluit eind augustus voor het verkeer. De aannemer start op 7 september met de renovatiewerken die al meer dan een jaar op zich laten wachten. De brug ging eerder al eens dicht, maar de werken werden toen uitgesteld. De Mandelbrug wordt breder gemaakt en krijgt een hangend fietspad in twee rijrichtingen, los van de rijbaan voor auto's. De werken zullen een half jaar duren. Op de expressweg in Wilsbeke is dinsdagochtend een zwaar ongeval gebeurd, waarbij een vrouw van 51 uit Ooijem levensgevaarlijk gewond raakte. De vrouw wou met haar elektrische fiets de weg oversteken. Wellicht door de laagstaande zon zag ze de bestelwagen niet. De chauffeur probeerde haar nog te ontwijken, maar kon de klap niet vermijden. Hij legde een negatieve ademtest af. Bij werken langs de Feestenwegel in Tielt is dinsdag voormiddag een gaslek ontstaan. Een graafmachine had per ongeluk de middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. 10 woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. En is er een oplossing tegen blauwalgen? In Brugge denkt men toch die gevonden te hebben. Zo blijft de Sint-Pietersplas in Brugge voorlopig nog gespaard van blauwalgen. Uitbaters strooien er al jaren kokolietenkrijt in. Dat is een natuurlijke kalksoort met dode fossieltjes die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Maar een volledige waterdichte oplossing is het niet. Voor een groter wateroppervlak met doorstroming, zoals de Brugse Rijen, is dit geen oplossing. En tot zover het regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.
4: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
5: Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radioostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
5: Op elk moment.
4: Oost-Westland.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.
2: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: Tijd voor jouw dagelijkse korte portie geschiedenis. Naar goede gewoonte reizen we op dit uur met de teletijdmachine in maximaal 4 minuten in de geschiedenis van de journaals en de kranten van de dag. Vandaag, in 2019, verongelukt in de Ronde van Polen de jonge wielrenner Bjorg Lambrecht. Tijdens de derde etappe kwam hij zwaar ten val tegen een betonnen duiker. Hij stierf als gevolg van een gescheurde lever. Ook in de Ronde van Polen, dag op dag een jaar later, in 2020, raakte Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen zwaar gewond tijdens de eindsprint van de eerste rit. Het was landgenoot Dylan Groenewegen die Fabio Jakobsen het dranghek inreed. Jakobsen werd zwaar gewond, onder meer een hersenkneuzing, scheurtjes in de schedel, neus en gehemelte gebroken, 10 tanden uit, een stuk boven- en onderkaak weg, gebroken duim en schouder en longen gekneusd. Dagenlang zweefde hij tussen leven en dood. Jakobsen had 8 maanden nodig om te herstellen. Groenewegen kreeg een schorsing van 9 maanden. Vandaag, 5 jaar geleden, in 2021, volgde Nafitiam zichzelf op als Olympisch kampioen in de zevenkamp. In 2024 deed ze dat nog een derde keer. In 2016 deed ze dat al een eerste keer. In 2017 en 2022 werd ze wereldkampioen en in 2018, 22 en 24 Europees kampioen. In 1984 werd voor het eerst een marathon voor vrouwen gelopen tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles. De Amerikaanse Joan Benoit won met een ruime voorsprong deze eerste vrouwenmarathon. Ze liep de marathon in 2 uur, 24 minuten en 52 seconden. Op 5 augustus 1962 stapt Marilyn Monroe uit het leven. De Amerikaanse actrice was het sekssymbool van de jaren 50. Norma Jean, want zo heette ze eigenlijk, werd wereldberoemd in de film The 7-Year Itch met het beroemde shot van de opwaaiende jurk. Toen ze ernstiger werk wou brengen, volgde ze acteerlessen en trouwde ze met toneelschrijver Arthur Miller. Dat was dan haar derde en ook laatste huwelijk. Intussen raakte ze verslaafd aan alcohol en medicijnen, waardoor er een einde kwam aan haar relatie met Arthur Miller. Van Marilyn Monroe onthouden we ook deze wijze uitspraak naar alle meisjes en vrouwen. No girl should ever forget that she doesn't need anyone who doesn't need her. Marilyn Monroe werd 36. Vandaag in 1862 overlijdt in Pittem Felix de Mulenare. Hij was eerste minister toen Leopold I de eed aflegde als eerste koning van ons land. De Pittemnaar was lid van het Nationaal Congres dat de grondwet opstelde en besliste over een staatsvorm voor ons land. Hij behoorde tot de delegatie die in Londen aan de Brit Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha vroeg om de eerste koning van ons land te worden. De Duitse filosoof Friedrich Engels overlijdt op 5 augustus 1895. Samen met Karl Marx was hij de stichter van de marxistische theorie over de arbeidersklasse. Hij was de mede-auteur van het Communistisch Manifest. Na het overlijden van Karl Marx bewerkte hij het tweede en het derde deel van de publicatie Das Kapital en schreef hij zelf het laatste deel. 6 augustus 1945 staat in alle geschiedenisboeken als de dag waarop Amerika een atoombom dropt op Hiroshima. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 6 augustus hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het nog dagen duren vooraleer het vuur volledig is geblust, melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt de brandweer. De blushelikopters van Defensie vliegen weer heen en weer om de brand verder te bestrijden. De bekende veilingmeester Mon Bernards is overleden. Dat maakt zijn zoon bekend. Bernards richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van de Hemelvogel, een schilderij van René Magritte. Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernards werd 81. In Guatemala in Zuid-Amerika zijn nog 1700 mensen geëvacueerd uit vrees voor een vulkaanuitbarsting. In de hele regio geldt code rood. De vulkaan Fuego spuwt er sinds gisteren lava en as uit. Het gaat om een van de actiefste vulkanen wereldwijd. 6 jaar geleden kwamen nog 215 mensen om bij een uitbarsting. Radio Opwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui. Maxima tot 27 graden. Ook morgen zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
3: Radio Oost-West. Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Ontdek de

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20. Radio Oost-West.
5: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio
2: Oost-West. Nieuws. Dit is het regionieuws op Radio Oost-West. De Mandelbrug tussen Sint-Baasvijven en Wakken sluit eind augustus voor het verkeer. De aannemer start op 7 september met de renovatiewerken die al meer dan een jaar op zich laten wachten. De brug ging eerder al eens dicht, maar de werken werden toen uitgesteld. De Mandelbrug wordt breder gemaakt en krijgt een hangend fietspad in twee rijrichtingen, los van de rijbaan voor auto's. De werken zullen een half jaar duren. Op de expressweg in Wilsbeke is dinsdagochtend een zwaar ongeval gebeurd, waarbij een vrouw van 51 uit Oijem levensgevaarlijk gewond raakte. De vrouw wou met haar elektrische fiets de weg oversteken. Wellicht door de laagstaande zon zag ze de bestelwagen niet. De chauffeur probeerde haar nog te ontwijken, maar kon de klap niet vermijden. Hij legde een negatieve ademtest af. Bij werken langs de Feestenwegel in Tielt is dinsdag voormiddag een gaslek ontstaan. Een graafmachine had per ongeluk de middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. 10 woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. En is er een oplossing tegen blauwalgen? In Brugge denkt men toch die gevonden te hebben. Zo blijft de Sint-Pietersplas in Brugge voorlopig nog gespaard van blauwalgen. Uitbaters strooien er al jaren kokolietenkrijt in. Dat is een natuurlijke kalksoort met dode fossieltjes die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Maar een volledige waterdichte oplossing is het niet. Voor een groter wateroppervlak met doorstroming, zoals de Brugse Rijen, is dit geen oplossing. En tot zover het regionieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui. Maxima 28 graden, morgen vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer, vooral naar het weekend toe.
5: Laat de zon in de muziek. Wij doen het voor jou. Radio Oost-West.
6: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Dit is Radio Oost-West. Gewoon.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Mandelbrug tussen Sint-Baasvijven en Wakken sluit eind augustus voor het verkeer. De aannemer start op 7 september met de renovatiewerken die al meer dan een jaar op zich laten wachten. De brug ging eerder al eens dicht, maar de werken werden toen uitgesteld. De Mandelbrug wordt breder gemaakt en krijgt een hangend fietspad in twee rijrichtingen, los van de rijbaan voor auto's. De werken zullen een half jaar duren. Op de expressweg in Wilsbeke is dinsdagochtend een zwaar ongeval gebeurd, waarbij een vrouw van 51 uit Ooijem levensgevaarlijk gewond raakte. De vrouw wou met haar elektrische fiets de weg oversteken. Wellicht door de laagstaande zon zag ze de bestelwagen niet. De chauffeur probeerde haar nog te ontwijken, maar kon de klap niet vermijden. Hij legde een negatieve ademtest af. Bij werken langs de Feestenwegen in Tielt is dinsdag voormiddag een gaslek ontstaan. Een graafmachine had per ongeluk de middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. 10 woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. En is er een oplossing tegen blauwalgen? In Brugge denkt men toch die gevonden te hebben. Zo blijft de Sint-Pietersplas in Brugge voorlopig nog gespaard van blauwalgen. Uitbaters strooien er al jaren coccolietenkrijt in. Dat is een natuurlijke kalksoort met dode fossieltjes die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Maar een volledige waterdichte oplossing is het niet. Voor een groter wateroppervlak met doorstroming, zoals de Brugse Rijen, is dit geen oplossing. En tot zover het regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui. Maxima 28 graden, morgen vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer, vooral naar het weekend toe.
5: Muziek bij de lunch.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
4: One ticket, please.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen wereldkampioenschap voetbal opvallend meer meldingen binnen over geweld. Een stijging van 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Na het WK nam het aantal oproepen weer af. Het ging in die periode vooral om meldingen ook van kindermishandeling en partnergeweld. Ondanks de aanhoudende droogte en de hittegolven zien de Vlaamse drinkwaterbedrijven momenteel geen extreme piek in het waterverbruik. Dat is natuurlijk goed nieuws. De absolute piekdag van deze zomer was 26 juni. Dat was ook de warmste dag van het jaar. In Antwerpen is de bekende veilingmeester Mon Bernards overleden. Dat meldt zijn zoon. Bernards richtte in 1993 zijn eigen veilinghuis op en werd wereldberoemd toen hij de hemelvogel van René Magritte veilde. Dat werk is tot op de dag van vandaag het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernards werd 81. In Duitsland heeft het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd lang stilgelegen door een drone boven een van de landingsbanen, zegt de NAVO. Het onbemande toestel vloog gevaarlijk dicht bij een Oekraïens vliegtuig. Meerdere vluchten moesten worden omgeleid, maar inmiddels is de situatie weer normaal. Een brokstuk van een SpaceX-raket is vanochtend gecrashed op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte zweefde. Het gaat om een onderdeel van een raket die begin vorig jaar werd gelanceerd. Door de klap is er een nieuwe krater ontstaan van zo'n 30 meter breed. Het raketdeel blijft wellicht voor altijd op de maan liggen. Radio Vanmiddag afwisselend zon en wolken, redelijk wat wind en kans op lokale buien bij maxima tot 28 graden. Morgen zonnig en waait het minder hard bij 25 graden. De dagen daarna wordt het weer opnieuw warmer.
0: Dit is Radio Oost-West.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
0: Je maakte een goede keuze.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be. Welkom.
0: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: 20 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Tinnis NV in Wingen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Beernemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Breathless drive

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Mandelbrug tussen Sint-Baasvijve en Wakken sluit eind augustus voor het verkeer. De aannemer start op 7 september met de renovatiewerken die al meer dan een jaar op zich laten wachten. De brug ging eerder al eens dicht, maar de werken werden toen uitgesteld. De Mandelbrug wordt breder gemaakt en krijgt een hangend fietspad in twee rijrichtingen, los van de rijbaan voor auto's. De werken zullen een half jaar duren. Op de expressweg in Wilsbeke is dinsdagochtend een zwaar ongeval gebeurd, waarbij een vrouw van 51 uit Ooijem levensgevaarlijk gewond raakte. De vrouw wou met haar elektrische fiets de weg oversteken. Wellicht door de laagstaande zon zag ze de bestelwagen niet. De chauffeur probeerde haar nog te ontwijken, maar kon de klap niet vermijden. Hij legde een negatieve ademtest af. Bij werken langs de feestenwegen in Tielt is dinsdag voormiddag een gaslek ontstaan. Een graafmachine had per ongeluk de middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. 10 woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. En is er een oplossing tegen blauwalgen? In Brugge denkt men toch die gevonden te hebben. Zo blijft de Sint-Pietersplas in Brugge voorlopig nog gespaard van blauwalgen. Uitbaters strooien er al jaren kokolietenkrijt in. Dat is een natuurlijke kalksoort met dode fossieltjes die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Maar een volledige waterdichte oplossing is het niet. Voor een groter wateroppervlak met doorstroming, zoals de Brugse Rijen, is dit geen oplossing. En tot zover het regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind. De kans op een lokale bui. Temperaturen tot 28 graden. Morgen vrij zonnig en rustiger bij 25 graden. Waarna de dagen daarna weer wat warmer wordt.
4: Altijd weer de mooiste muziek.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid verzekerd.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: tijd voor jouw dagelijkse korte portie geschiedenis. Naar goede gewoonte reizen we op dit uur met de teletijdmachine in maximaal 4 minuten in de geschiedenis van de journaals en de kranten van de dag. Vandaag, in 2019, verongelukt in de Ronde van Polen de jonge wielrenner Bjorg Lambrecht. Tijdens de derde etappe kwam hij zwaar ten val tegen een betonnen duiker. Hij stierf als gevolg van een gescheurde lever. Ook in de Ronde van Polen, dag op dag een jaar later, in 2020, raakte Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen zwaar gewond tijdens de eindsprint van de eerste rit. Het was landgenoot Dylan Groenewegen die Fabio Jakobsen het dranghek inreed. Jakobsen werd zwaar gewond, onder meer een hersenkneuzing, scheurtjes in de schedel, neus en gehemelte gebroken, 10 tanden uit, een stuk boven- en onderkaak weg, gebroken duim en schouder en longen gekneusd. Dagenlang zweefde hij tussen leven en dood. Jakobsen had 8 maanden nodig om te herstellen. Groenewegen kreeg een schorsing van 9 maanden. Vandaag 5 jaar geleden, in 2021, volgde Nafitiam zichzelf op als Olympisch kampioen in de zevenkamp. In 2024 deed ze dat nog een derde keer. In 2016 deed ze dat al een eerste keer. In 2017 en 2022 werd ze wereldkampioen en in 2018, 22 en 24 Europees kampioen. In 1984 werd voor het eerst een marathon voor vrouwen gelopen tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles. De Amerikaanse Joan Benoit won met een ruime voorsprong deze eerste vrouwenmarathon. Ze liep de marathon in 2 uur, 24 minuten en 52 seconden. Op 5 augustus 1962 stapt Marilyn Monroe uit het leven. De Amerikaanse actrice was het sekssymbool van de jaren 50. Norma Jean, want zo heette ze eigenlijk, werd wereldberoemd in de film The Seven Year Itch met het beroemde shot van de opwaaiende jurk. Toen ze ernstiger werk wou brengen, volgde ze acteerlessen en trouwde ze met toneelschrijver Arthur Miller. Dat was dan haar derde en ook laatste huwelijk. Intussen raakte ze verslaafd aan alcohol en medicijnen, waardoor er een einde kwam aan haar relatie met Arthur Miller. Van Marilyn Monroe onthouden we ook deze wijze uitspraak naar alle meisjes en vrouwen. No girl should ever forget that she doesn't need anyone who doesn't need her. Marilyn Monroe werd 36. Vandaag in 1862 overlijdt in Pittem Felix de Mulenaren. Hij was eerste minister toen Leopold I de eed aflegde als eerste koning van ons land. De Pittemnaar was lid van het Nationaal Congres, dat de grondwet opstelde en besliste over een staatsvorm voor ons land. Hij behoorde tot de delegatie die in Londen aan de Brit Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha vroeg om de eerste koning van ons land te worden. De Duitse filosoof Friedrich Engels overlijdt op 5 augustus 1895... Samen met Karl Marx was hij de stichter van de marxistische theorie over de arbeidersklasse. Hij was de mede-auteur van het Communistisch Manifest. Na het overlijden van Karl Marx bewerkte hij het tweede en het derde deel van de publicatie Das Kapital en schreef hij zelf het laatste deel. 6 augustus 1945 staat in alle geschiedenisboeken als de dag waarop Amerika een atoombom dropt op Hiroshima. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 6 augustus hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine. Gewoon gezellig,
1: Radio Oost-West. De zonnigste muziek.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. Welkom bij Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00.
2: Radio Oost-West.
3: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen wereldkampioenschap voetbal opvallend meer meldingen binnen over geweld. Een stijging van 4% in vergelijking met vorig jaar. Na het WK nam het aantal oproepen weer af. Er waren ook meldingen van kindermishandeling of partnergeweld. De vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen steunt het plan van mobiliteitsminister Krukke om krachtige auto's te verbieden voor jonge bestuurders. Ook verkeersexperten reageren positief. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in en Italië bestaat de maatregel al 15 jaar. Het aantal werklozen met uitkering in Brussel is fors gedaald, blijkt uit cijfers van arbeidsbemiddelaar Actiris. Het gaat om 40% minder mensen dan in juli vorig jaar. De daling komt door de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het aantal mensen dat aanklopte bij het OCMW steeg daarentegen fors met 70%. In het zuiden van Frankrijk zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen nabij Marseille. De kabel van hun parachute schoot plotseling los van de speedboot, waarna de wind hen meesleurde en ze hard neerkwamen op het strand. Beiden liggen nog in het ziekenhuis, de politie onderzoekt de oorzaak. In het voetbal is Romelu Lukaku niet komen opdagen voor een trainingskamp bij Napoli, dat melden Italiaanse media. Een transfer lijkt onvermijdelijk. Er is concrete interesse van het Amerikaanse Atlanta United. De makelaar van Lukaku liet een vertrek eerder al uitschijnen.
2: Radio
3: vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind. De kans op een lokale bui, temperaturen tot 28 graden. Morgen vrij zonnig en rustiger bij 25 graden, waarna de dagen daarna weer wat warmer wordt.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: De zonnigste muziek.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
0: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
0: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
0: Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Mandelbrug tussen Sint-Baasvijven en Wakken sluit eind augustus voor het verkeer. De aannemer start op 7 september met de renovatiewerken die al meer dan een jaar op zich laten wachten. De brug ging eerder al eens dicht, maar de werken werden toen uitgesteld. De Mandelbrug wordt breder gemaakt en krijgt een hangend fietspad in twee rijrichtingen, los van de rijbaan voor auto's. De werken zullen een half jaar duren. Op de expressweg in Wilsbeke is dinsdagochtend een zwaar ongeval gebeurd, waarbij een vrouw van 51 uit Ooijem levensgevaarlijk gewond raakte. De vrouw wou met haar elektrische fiets de weg oversteken. Wellicht door de laagstaande zon zag ze de bestelwagen niet. De chauffeur probeerde haar nog te ontwijken, maar kon de klap niet vermijden. Hij legde een negatieve ademtest af. Bij werken langs de feestenwegen in Tielt is dinsdag voormiddag een gaslek ontstaan. Een graafmachine had per ongeluk de middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. 10 woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. En is er een oplossing tegen blauwalgen? In Brugge denkt men toch die gevonden te hebben. Zo blijft de Sint-Pietersplas in Brugge voorlopig nog gespaard van blauwalgen. Uitbaters strooien er al jaren coccolietenkrijt in. Dat is een natuurlijke kalksoort met dode fossieltjes die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Maar een volledige waterdichte oplossing is het niet. Voor een groter wateroppervlak met doorstroming, zoals de Brugse Rijen, is dit geen oplossing. En tot zover het regionieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind. De kans op een lokale bui. Temperaturen tot 28 graden. Morgen vrij zonnig en rustiger bij 25 graden. Waarna de dagen daarna weer wat warmer wordt.
4: Radio Oost-West. Jouw regionale radio.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid verzekerd.
0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West,
0: de gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden.

0: tijd voor jouw dagelijkse korte portie geschiedenis. Naar goede gewoonte reizen we op dit uur met de teletijdmachine in maximaal 4 minuten in de geschiedenis van de journaals en de kranten van de dag. Vandaag, in 2019, verongelukte in de Ronde van Polen de jonge wielrenner Bjorg Lambrecht. Tijdens de derde etappe kwam hij zwaar ten val tegen een betonnen duiker. Hij stierf als gevolg van een gescheurde lever. Ook in de Ronde van Polen, dag op dag een jaar later, in 2020, raakte Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen zwaar gewond tijdens de eindsprint van de eerste rit. Het was landgenoot Dylan Groenewegen die Fabio Jakobsen het Dranhek inreed. Jakobsen werd zwaar gewond, onder meer een hersenkneuzing, scheurtjes in de schedel, neus en gehemelte gebroken, 10 tanden uit, een stuk boven- en onderkaak weg, gebroken duim en schouder en longen gekneusd. Dagenlang zweefde hij tussen leven en dood. Jakobsen had 8 maanden nodig om te herstellen. Groenewegen kreeg een schorsing van 9 maanden. Vandaag, 5 jaar geleden, in 2021, volgde Nafitiam zichzelf op als Olympisch kampioen in de zevenkamp. In 2024 deed ze dat nog een derde keer. In 2016 deed ze dat al een eerste keer. In 2017 en 2022 werd ze wereldkampioen en in 2018, 22 en 24 Europees kampioen. In 1984 werd voor het eerst een marathon voor vrouwen gelopen tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles. De Amerikaanse Joan Benoit won met een ruime voorsprong deze eerste vrouwenmarathon. Ze liep de marathon in 2 uur, 24 minuten en 52 seconden. Op 5 augustus 1962 stapt Marilyn Monroe uit het leven. De Amerikaanse actrice was het sekssymbool van de jaren 50. Norma Jean, want zo heette ze eigenlijk, werd wereldberoemd in de film The Seven Year Itch met het beroemde shot van de opwaaiende jurk. Toen ze ernstiger werk wou brengen, volgde ze acteerlessen en trouwde ze met toneelschrijver Arthur Miller. Dat was dan haar derde en ook laatste huwelijk. Intussen raakte ze verslaafd aan alcohol en medicijnen, waardoor er een einde kwam aan haar relatie met Arthur Miller. Van Marilyn Monroe onthouden we ook deze wijze uitspraak naar alle meisjes en vrouwen. No girl should ever forget that she doesn't need anyone who doesn't need her. Marilyn Monroe werd 36. Vandaag in 1862 overleed in Pittem Felix de Mulenare. Hij was eerste minister toen Leopold I de eed aflegde als eerste koning van ons land. De Pittemenaar was lid van het Nationaal Congres dat de grondwet opstelde en besliste over een staatsvorm voor ons land. Hij behoorde tot de delegatie die in Londen aan de Brit Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha vroeg om de eerste koning van ons land te worden. De Duitse filosoof Friedrich Engels overlijdt op 5 augustus 1895. Samen met Karl Marx was hij de stichter van de marxistische theorie over de arbeidersklasse. Hij was de mede-auteur van het Communistisch Manifest. Na het overlijden van Karl Marx bewerkte hij het tweede en het derde deel van de publicatie Das Kapital en schreef hij zelf het laatste deel. 6 augustus 1945 staat in alle geschiedenisboeken als de dag waarop Amerika een atoombom dropt op Hiroshima. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 6 augustus hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Jouw regio,

0: Zomerse muziek. Gewoon gezellig. Verfrissend lekker. Radio Oost-West. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In de luchthaven van Leipzig in Duitsland is die deels afgesloten na een reeks incidenten met drones. Eerst werd een onbekend vliegend object gespot gisteravond, waarna een drone vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig was. Later botste een DHL-toestel tijdens een doorstart tegen een onbekend object. Het vliegtuig kon nog wel veilig landen in Hannover. Het onderzoek loopt. Extreme droogte overal en die dwingt ook Nederland tot een historische primeur. Sinds middernacht zijn alle sluizen tussen Rotterdam en Den Haag potdicht. Ook geldt er een absoluut oppompverbod. De maatregel moet voorkomen dat zout zeewater het zoete water verdrinkt. De droogte slaat ook toe in West-Vlaanderen. In de beken en de rivieren zit veel minder zuurstof en de vervuiling stijgt. Maar toch nog geen paniek. Dat zegt de dienst Waterbeleid. Die laat weten dat de vissen voorlopig niet echt in de problemen zijn gekomen in West-Vlaanderen. En dat is op zich goed nieuws. In de Waaslandhaven start DP World met een megaproject. De logistieke reus bouwt er een gigantische koelhub van 55.000 vierkante meter. Het complex krijgt gespecialiseerde koelsystemen om gevoelige producten zoals voeding en medicijnen onder exact de juiste temperaturen op te slaan. Een groene investering in Heusden-Zolder. Het Sint-Franciscus ziekenhuis heeft de personeelsparking volgelegd met 1300 zonnepanelen. Die groene stroom dekt in één klap 20% van het jaarverbruik. Het levert het ziekenhuis een besparing op van €150.000. En geef toe, dat is niet niks. Radio Er is vandaag redelijk wat wind. De temperatuur zit rond 26 graden. Voor morgen 25 graden. En dat is trouwens ook vrijdag zo. Maar vanaf het weekend wordt het weer warmer met zo'n 28 graden op zaterdag. En zondag al mogelijk opnieuw terug 30 graden.
2: Regionale informatie.
3: En de mooiste muziek.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be. Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-West.

0: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: De zonnigste muziek.
3: Radio Oost-West.
0: Een hele dag lang.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De Mandelbrug tussen Sint-Baasvijven en Wakken sluit eind augustus voor het verkeer. De aannemer start op 7 september met de renovatiewerken die al meer dan een jaar op zich laten wachten. De brug ging eerder al eens dicht, maar de werken werden toen uitgesteld. De Mandelbrug wordt breder gemaakt en krijgt een hangend fietspad in twee rijrichtingen, los van de rijbaan voor auto's. De werken zullen een half jaar duren. Op de expressweg in Wilsbeke is dinsdagochtend een zwaar ongeval gebeurd, waarbij een vrouw van 51 uit Ooijem levensgevaarlijk gewond raakte. De vrouw wou met haar elektrische fiets de weg oversteken. Wellicht door de laagstaande zon zag ze de bestelwagen niet. De chauffeur probeerde haar nog te ontwijken, maar kon de klap niet vermijden. Hij legde een negatieve ademtest af. Bij werken langs de Feestenwegen in Tielt is dinsdag voormiddag een gaslek ontstaan. Een graafmachine had per ongeluk de middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. 10 woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. En is er een oplossing tegen blauwalgen? In Brugge denkt men toch die gevonden te hebben. Zo blijft de Sint-Pietersplas in Brugge voorlopig nog gespaard van blauwalgen. Uitbaters strooien er al jaren coccolietenkrijt in. Dat is een natuurlijke kalksoort met dode fossieltjes die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Maar een volledige waterdichte oplossing is het niet. Voor een groter wateroppervlak met doorstroming, zoals de Brugse Rijen, is dit geen oplossing. En tot zover het Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Het is avond afwisselend, nog wat zon en wolken met toch wel veel wind, misschien een bui. Maxima 28 graden, morgen zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer.
4: Radio Oost-West.
5: Wij doen het voor jou.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Radio Oost-West. Gewoon.

0: Zomerse muziek.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: Verfrissend lekker.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid verzekerd.
4: Imotinis. Net iets beter. Altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
5: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
5: Mail ons op info@radiooostwest.be. Ik luister regionaal.
4: Radio Oost-West.
6: Oost-West.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Antwerp.
2: In het centrum van Londen zijn 4 mannen neergestoken, melden Britse media. Slachtoffers zijn tussen de 34 en 52 jaar oud en liggen met steekwonden in het ziekenhuis. Hun exacte toestand is onduidelijk. De politie heeft een 47-jarige vrouw opgepakt en vond een schaar op de plaats van het delict. Het motief is onbekend. Israël wijst het nieuwe vredesplan voor Gaza af. Dat heeft premier Netanyahu gezegd in een video op social media. Amerikaanse president Trump kondigde afgelopen vrijdag nog aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas in ruil voor de terugtrekking van het Israëlische leger. Hoewel Hamas het plan al had goedgekeurd, legt Israël het dus naast zich neer. De 2 mannen die vorige week betrokken waren bij een zware vechtpartij in het Brusselse metrostation Beurs blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het slachtoffer werd toen zwaar toegetakeld en raakte levensgevaarlijk gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Volgens een van de advocaten begon de ruzie over een sigaret. Een verbod op krachtige auto's voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, zegt Verkeersinstituut Vias in een reactie op het plan van mobiliteitsminister Krukke. Volgens Vias lost zo'n verbod het echte probleem niet op. Vias benadrukt dat amper 3% van de ongevallen met zulke sportwagens gebeurt. Wie volgende week woensdag nog naar de zonsverduistering wil kijken, moet zich haasten om een eclipsbrilletje te scoren. De voorraden bij de opticiens slinken snel. Zo'n speciale bril is noodzakelijk om oogschade te voorkomen. De eclips vindt volgende week woensdag plaats rond 7 uur 's avonds. Vanavond en vannacht klaart het overal op en koelt het af tot 16 graden. Morgen starten we zonnig, later meer wolken bij 25 graden. De dagen daarna opnieuw zonniger en warmer.
3: De avond van Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
1: De zonnigste muziek.

0: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Mandelbrug tussen Sint-Baasvijven en Wakken sluit eind augustus voor het verkeer. De aannemer start op 7 september met de renovatiewerken die al meer dan een jaar op zich laten wachten. De brug ging eerder al eens dicht, maar de werken werden toen uitgesteld. De Mandelbrug wordt breder gemaakt en krijgt een hangend fietspad in twee rijrichtingen, los van de rijbaan voor auto's. De werken zullen een half jaar duren. Op de expressweg in Wilsbeke is dinsdagochtend een zwaar ongeval gebeurd, waarbij een vrouw van 51 uit Ooijem levensgevaarlijk gewond raakte. De vrouw wou met haar elektrische fiets de weg oversteken. Wellicht door de laagstaande zon zag ze de bestelwagen niet. De chauffeur probeerde haar nog te ontwijken, maar kon de klap niet vermijden. Hij legde een negatieve ademtest af. Bij werken langs de feestenwegen in Tielt is dinsdag voormiddag een gaslek ontstaan. Een graafmachine had per ongeluk de middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. 10 woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. En is er een oplossing tegen blauwalgen? In Brugge denkt men toch die gevonden te hebben. Zo blijft de Sint-Pietersplas in Brugge voorlopig nog gespaard van blauwalgen. Uitbaters strooien er al jaren kokolietenkrijt in. Dat is een natuurlijke kalksoort met dode fossieltjes die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Maar een volledige waterdichte oplossing is het niet. Voor een groter wateroppervlak met doorstroming, zoals de Brugse Rijen, is dit geen oplossing. En tot zover het regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Goed, het weer vanavond en vannacht klaart het overal op. Het koelt af tot 16 graden. Morgen starten we zonnig, later verschijnen meer wolken bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

valt. Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land

0: haar jubel glanst blauw, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Zomerse muziek, Radio Oost-West, verfrissend lekker.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. De zonnigste muziek. Een hele dag lang. Radio.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Bredene is een 64-jarige man om het leven gekomen na een aanrijding door de kusttram. Volgens het parket van West-Vlaanderen gebeurde het ongeval op een oversteekplaats. Op de tram raakte niemand gewond, maar het tramverkeer was een tijd lang zwaar verstoord. De twee mannen die vorige week betrokken waren bij een zware vechtpartij in het Brusselse metrostation Beurs blijven in de cel, dat zegt de raadkamer. Het slachtoffer werd toen zwaar toegetakeld na een ruzie over een sigaret. Hij verkeert inmiddels niet meer in levensgevaar. De drone die gisteravond werd aangetroffen op de luchthaven van het Duitse Leipzig was effectief uitgerust met explosieven, zegt het federaal parket. De politie kon de bom onschadelijk maken. Het vliegverkeer lag gisteravond de tijd lang volledig stil en meerdere vluchten moesten worden omgeleid. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de dodental na de grote Russische luchtaanval opgelopen tot 17. Er vielen ook 44 gewonden. Volgens president Zelensky is de tol zo hoog omdat het land nog altijd wacht op de beloofde luchtafweersystemen van Amerika. In het wielrennen heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Ze toonde zich de snelste na een zware bergrit van 140 kilometer. De Zwitserse Marleen Reusser werd tweede en behoudt de gele leiderstrui. Slot het weer vanavond en vannacht klaart het overal op. Het koelt af tot 16 graden. Morgen starten we zonnig. Later verschijnen meer wolken bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.

0: zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
0: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd. Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te leiden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor 50 euro subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooie, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van 640 euro moet hij nu nog eens 400 euro betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna 60 miljoen euro aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim 166.000 euro voor dakwerken aan de kerk. De poetsdienst van het OCMW Aalter is overgenomen door Ferm Huishoudhulp. Ferm garandeert dat de 120 klanten zonder onderbreking zullen kunnen verder genieten van dezelfde service. De prijs wordt wel iets duurder. De 10 huishoudhulpen blijven aan de slag en behouden voor 2,5 jaar de verworven rechten. En tot zover het regionieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Goed het weer vanavond en vannacht klaart het overal op. Het koelt af tot 16 graden. Morgen starten we zonnig, later verschijnen meer wolken bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag? Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio
1: Oost-West. Verfrissend lekker.

tijd voor jouw dagelijkse korte portie geschiedenis. Naar goede gewoonte reizen we op dit uur met de teletijdmachine in maximaal 4 minuten in de geschiedenis van de journaals en de kranten van de dag. Vandaag, in 2019, verongelukt in de Ronde van Polen de jonge wielrenner Bjorg Lambrecht. Tijdens de derde etappe kwam hij zwaar ten val tegen een betonnen duiker. Hij stierf als gevolg van een gescheurde lever. Ook in de Ronde van Polen, dag op dag een jaar later, in 2020, raakte Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen zwaar gewond tijdens de eindsprint van de eerste rit. Het was landgenoot Dylan Groenewegen die Fabio Jakobsen het dranghek inreed. Jakobsen werd zwaar gewond, onder meer een hersenkneuzing, scheurtjes in de schedel, neus en gehemelte gebroken, 10 tanden uit, een stuk boven- en onderkaak weg, gebroken duim en schouder en longen gekneusd. Dagenlang zweefde hij tussen leven en dood. Jakobsen had 8 maanden nodig om te herstellen.

0: Groenewegen kreeg een schorsing van 9 maanden. Vandaag, 5 jaar geleden, in 2021, volgde Nafitiam zichzelf op als Olympisch kampioen in de zevenkamp. In 2024 deed ze dat nog een derde keer. In 2016 deed ze dat al een eerste keer. In 2017 en 2022 werd ze wereldkampioen en in 2018, 22 en 24 Europees kampioen. In 1984 werd voor het eerst een marathon voor vrouwen gelopen tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles. De Amerikaanse Joan Benoit won met een ruime voorsprong deze eerste vrouwenmarathon. Ze liep de marathon in 2 uur, 24 minuten en 52 seconden. Op 5 augustus 1962 stapt Marilyn Monroe uit het leven. De Amerikaanse actrice was het sekssymbool van de jaren 50. Norma Jean, want zo heette ze eigenlijk, werd wereldberoemd in de film The Seven Year Itch met het beroemde shot van de opwaaiende jurk. Toen ze ernstiger werk wou brengen, volgde ze acteerlessen en trouwde ze met toneelschrijver Arthur Miller. Dat was dan haar derde en ook laatste huwelijk. Intussen raakte ze verslaafd aan alcohol en medicijnen, waardoor er een einde kwam aan haar relatie met Arthur Miller. Van Marilyn Monroe onthouden we ook deze wijze uitspraak naar alle meisjes en vrouwen. No girl should ever forget that she doesn't need anyone who doesn't need her. Marilyn Monroe werd 36. Vandaag in 1862 overlijdt in Pittem Felix de Mulenare. Hij was eerste minister toen Leopold I de eed aflegde als eerste koning van ons land. De Pittemnaar was lid van het Nationaal Congres dat de grondwet opstelde en besliste over een staatsvorm voor ons land. Hij behoorde tot de delegatie die in Londen aan de Brit Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha vroeg om de eerste koning van ons land te worden. De Duitse filosoof Friedrich Engels overlijdt op 5 augustus 1895. Samen met Karl Marx was hij de stichter van de marxistische theorie over de arbeidersklasse. Hij was de mede-auteur van het Communistisch Manifest. Na het overlijden van Karl Marx bewerkte hij het tweede en het derde deel van de publicatie Das Kapital en schreef hij zelf het laatste deel. 6 augustus 1945 staat in alle geschiedenisboeken als de dag waarop Amerika een atoombom dropt op Hiroshima. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 6 augustus hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Weer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: avond. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Aan het station van Leuven is een 75-jarige man zwaar gewond geraakt aan zijn benen na een aanrijding door een bus van de lijn. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk, maar de buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet het eerste zware incident aan het Leuvense busstation. 2 jaar geleden kwam daar nog een 27-jarige vrouw om na een gelijkaardige aanrijding. In Mol heeft de politie een groot synthetisch drugslab voor crystal meth gevonden, dat meldt het parket. De installatie was ondergebracht in een magazijn in een tuin. De twee bewoners van het pand, dertigers, eentje van 35 en eentje van 39, zijn inmiddels aangehouden. Het uiterst verslavende drugslab is volledig ontruimd. Iran en Oman hebben een principesakkoord bereikt over een veilige vaarroute in de strategische straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De zeestraat gaat hiermee niet meteen open. Iran eist dat de Verenigde Staten eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Na de aankondiging is de goudprijs op de internationale markten meteen fors gestegen. Radio In het voetbal moet vice-kampioen Union verdediger Ross Sykes maandenlang missen wegens een zware schouderblessure. Sykes ontwrichtte zijn sleutelbeen in het Champions League duel tegen het Noorse Bodø Glimt. De Brit is al geopereerd en mist de start van de Belgische competitie dit weekend. De weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. Na 3 generaties komt er een einde aan de bakkersfamilie Billet in Zwevenzele. Geert Billet en zijn vrouw Caroline vinden geen opvolging. Na 3 generaties in 93 jaar sluit de familiebakkerij op 1 oktober. En tot zover het regionieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West. 1, 2, 3.

een hazevier heb kolen en frietenketels met een boat vitesse. Een tandem zonder zoten en stoelen met twee poten en oorlak heb

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Aan het station van Leuven is een 75-jarige man zwaar gewond geraakt aan zijn benen na een aanrijding door een bus van de lijn. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk, maar de buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet het eerste zware incident aan het Leuvense busstation. 2 jaar geleden kwam daar nog een 27-jarige vrouw om na een gelijkaardige aanrijding. In Mol heeft de politie een groot synthetisch drugslab voor crystal meth gevonden, dat meldt het parket. De installatie was ondergebracht in een magazijn in een tuin. De twee bewoners van het pand, dertigers, eentje van 35 en eentje van 39, zijn inmiddels aangehouden. Het uiterst verslavende drugslab is volledig ontruimd. Iran en Oman hebben een principesakkoord bereikt over een veilige vaarroute in de strategische straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De zeestraat gaat hiermee niet meteen open. Iran eist dat de Verenigde Staten eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Na de aankondiging is de goudprijs op de internationale markten meteen fors gestegen. Radio In het voetbal moet vice-kampioen Union verdediger Ross Sykes maandenlang missen wegens een zware schouderblessure. Sykes ontwrichtte zijn sleutelbeen in het Champions League-duel tegen het Noorse Bodø Glimt. De Brit is al geopereerd en mist de start van de Belgische competitie dit weekend. De weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingenen en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. Na 3 generaties komt er een einde aan de bakkersfamilie Billet in Zwevenzele. Geert Billet en zijn vrouw Caroline vinden geen opvolging. Na 3 generaties in 93 jaar sluit de familiebakkerij op 1 oktober. En tot zover het regionieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.